0: voor mij een kals, maar voor mijn vriend een eimer water en een teller met hooi.
1: Als een meisje met een kals en een water, dat zit klaar. En hooi, we zijn nog geen vegetariër. Dat pijn kan de liefkoop gaan onder de friends.

verhaal voor me kut uit me zaden. Köln am Ring, dat is toch schön. Stand die

Academy. Ja, in het Berglees door de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, nee, ik word erop. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinten weet je, als ze, ja. Nou, die zit er niet meer daar, maar dat was. Dit is maar, we hebben het toch.

je dat dan kan het niet waar zijn. Momenten maal wie zat een jong. Zet het voor mij. Ja, is het meestal super. De keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo jij te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven. Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

Jan. Zet even weer je in het merklees toepen. We kennen de morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat ik wel hoor. Maar ze zullen ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Zabum, takaran, zabum.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees toepaar, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, hè? Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.